0: terugkomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Knock one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: altijd dat ik in Zaïre, hoor. Ja, dit plaatje.
1: Ja, toch wel een beetje. Ja.
2: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft de lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Nou, en u hoort hem al, hè? Ik bedoel, hij is net binnen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, luisteraars. Wat fijn dat u er ook weer in grote getalen aangetreden bent hier om 10 uur 's morgens hier op Merwe Radio Internationaal.
1: Ja, en hoe is het met
0: Henk? Nou, bijzonder uitgerust, zeg maar. Ik heb natuurlijk een paar weken niet gewerkt.
1: Nee.
0: En daar krijg ik heel veel energie van.
1: Ja.
0: Dus, en dan lees ik op LinkedIn van, heb je zoveel energie gekregen van mijn werk? Ik denk, nou, dan heb je niet veel gedaan natuurlijk. Want van werken moet je natuurlijk moe worden.
1: Ja.
0: Hoogstens een beetje voldoening.
1: Ja.
0: Maar van werken krijg je geen energie. Dat kan niet. Werken kost energie.
1: Ja.
0: Dus niet zeik op LinkedIn, heren. Dat is allemaal hele likkerij.
3: Gatper, pilletjes! Dat is pas lekker!
0: Dat bedoel ik.
1: Hey, gewoon lekker bezig zijn, inderdaad. En dat doen wij ook 2 uur lang hier in de Club, Club 10 op Merwe Radio en televisie. We zijn er weer op alle kanalen. En het werkt gewoon weer.
0: Ja, op 1 ontbreken wij, hè? WhatsApp-kanaal, hè? Hebben wij niet. Hè?
1: Wat hebben wij niet?
0: Nou, wij hebben geen WhatsApp-kanaal. Hè?
1: Hebben wij geen WhatsApp-kanaal?
0: Wij zitten niet op ons op het WhatsApp-kanaal.
1: Oh.
0: Toch?
1: Ik heb geen idee.
0: Op Radio Sliedrecht, dat WhatsApp-kanaal.
1: Oh, daar, dat kanaal. Zitten
0: dat
1: we
0: kanaal
1: daar
0: zitten
1: niet,
0: we niet op.
1: Nee, dat komt nog.
0: Maar dat zou wel kunnen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Club 10.
0: Hoe heet dat kanaal?
1: Dat was het kanaal.
0: Ja.
1: Ik heb geen
0: Radio
1: idee.
0: Radio Sliedrecht.
1: Oh, daar ben jij pas lid van geworden.
0: Daar ben ik pas lid van geworden, ja.
1: Ja, ja. Sterker nog, jij bent volgens mij de beheerder.
0: En de voorzitter.
1: En de voorzitter.
0: Lekker,
1: en de directeur.
0: En de directeur.
1: En de CEO.
0: En de CEO. En de schoonmaker.
1: Ook nog, ja. Ja. Ja, die reclame. Heb je die al gehoord?
0: Nee,
1: er is een of andere reclame. Ja, u spreekt met de eigenaar en de boekhouder en die dingen.
0: Ja,
1: oftewel een eenmansbedrijf.
0: Ja. Heel effectief is het natuurlijk. Maar Peter, met jou ook wel eens goed, jongen.
1: Ja, twee fout. Maar voor de rest aan
0: wat. Twee wat?
1: Is alles goed? Nee, twee fout.
0: Oh, twee fout. Lekker op de radio, hè. Twee wauwelende disjockeys. Jeroen van Inkel heeft aan de hekel.
1: Ja?
0: Tegen elkaar wauwelende pees. Dat is natuurlijk ook. We zijn er voor de luisteraar. Dus lieve luisteraar, ook de mensen in de biesbos met een kratje bier. We wensen u weer een hele fijne dag toe en een prettig weekend.
2: Het donderend uit je radio.

0: de laatste trein nog om 4:00 middags ging, denk ik. Want,
1: dat is wat anders dan de laatste trein te Londen. Hè? Die hebben we trouwens ook natuurlijk.
0: De KLF?
1: Nee, ik dacht ILO.
0: Oh, ja. Dat is weer een ander.
1: Ja, de KLF is laatst een toe iets
0: Trans
1: anders.
0: Central. Toen
1: Transcentral.
0: Ja, er gaan heel wat treinen voor de laatste keer.
1: Ja, de laatste keer. Er gaan ook heel wat vrachtwagens voor de laatste keer.
0: Ja, over de Merwedebrug, hè?
1: Zo, je zou in Sliedrecht wonen en een vrachtwagen hebben. Dan weet je niet over welke brug dat je moet. Dan moet je over Engeland naar Rotterdam bijna.
0: Ik denk pontje.
1: Ja, point met pontje. Het pontje. Hebben de waterbus ook niet meer, hè?
0: Nee.
1: Toch wel? Zeg ik nou iets verkeerd?
0: Ik heb volgende week weer excuus aan.
1: Zo graag een keertje met die waterbus. Gewild, hè? Want ik had een keer een hele route uit
0: Rotterdam, toch? Rotterdam. Of de watertaxi.
1: Ja, die bedoel ik, de watertaxi.
0: Ja, die is er volgens mij nog gewoon.
1: Oh, maar
0: of dat hij ook nog in Sliedrecht komt, weet ik niet.
1: Nou, ik dacht het niet. Maar...
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, hij zal ongetwijfeld nog ergens op het water te vinden zijn. Maar,
1: dat dacht ik ook.
0: Nou, dus The Last Train to Clarksville. En de Monkees, hè? Dat was nog een stoomtrein. Dus lekkere muziek hier op de radio. Het is zaterdagmorgen. Hadden we al gezegd dat we in een nieuwe maand zitten.
1: Het is 1 augustus. Tel ik er weer een jaartje bij straks.
0: Ja, of 2 weken, 3 weken?
1: 3 weken. Ja, 3,5. Dus we hebben nog... Okay.
0: Het gebak
1: kan nog
0: van alles
1: gebeuren, denk ik al maar.
0: Schreef uit. Het gebak al in huis?
1: Nee, we gaan nog een keer op vakantie.
0: Corfu. Ook nog? Oh, je was nog niet op vakantie geweest.
1: Nee, dat is alweer even geleden.
0: Ik wou net zeggen, volgens mij heb ik dat filmpje vorige week nog gezien.
1: Hey, filmpje, wat? Oh ja.
0: Op jouw WhatsApp-status.
1: Oh ja, ja, die dus van die wandeling. Ik wandel veel, hè. Ja, mensen begrijpen, die denken altijd dat ik niks doe. Maar ik maak wandelingen gewoon 6-7 uur, hè. Met een hoogteverschil van 1 kilometer.
0: Ja?
1: 1 kilometer omhoog, hè.
0: Ja?
1: Dan doe je dan 2,5 uur over ongeveer, of 3. En dan moet je weer terug.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dat is allemaal goed gelukt.
1: Dat is goed gelukt. Beter hier dan dat stelletje in Oostenrijk natuurlijk, hè?
0: Oh ja,
1: dat was
0: een
1: stel. Een heel jong stel van mijn leeftijd. 60 en 63, geloof ik. En die man die liep achter die vrouw in Oostenrijk. Een heel smal paadje. En die vrouw die liep voorop. Dat is sowieso altijd verstandig om je vrouw voorop te laten lopen. Zeker als je een hele goede levensverzekering
0: hebt. Of in de mijnenveld loopt.
1: Ja, of in de mijnenveld natuurlijk ook als je een goede levensverzekering afsloten. Tip. Maar zij dacht, ik draai me even om. En ik geef mijn man een hand. Want dan kan hij even een afstapje doen. En die man die struikelt, joh, die valt op die vrouw. En die vrouw die valt 50 meter naar beneden.
0: Oh.
1: En die heeft het overleefd.
0: Oh, en die man?
1: En die man ook. Die man die had heel weinig. Maar die vrouw die is echt 50 meter naar beneden gekukeld.
0: Oh nee, had ik heel niet meegekregen. Ja. Maar zo hoor je nog eens wat op de zaterdagmorgen.
1: In Oostenrijk.
0: In Oostenrijk. Hoe hoort het allemaal hier in Club 10? Zometeen nog meer onzin en zin des levens. Maar eerst Jessie J.

0: De Price Tag, het prijskaartje, het hing er weer aan bij Jesse J. Wij gaven hem jou gratis.
1: Peter Boer.
0: En Henk van Valen, hier in de club, Club 10.
2: Ja.
3: Ja, dag. En de club is nog open tot aan 12 uur. Hè? Ja. En daarna hebben we natuurlijk gauw lekker lunchen met Harry de Jager.
0: Hey, over die Price Tag gesproken. Ik vraag me af wat de Price Tag was bij het te laat inleveren van een boek in de bibliotheek. Vroeger weet ik nog wel, dan was je een week te laat, moest je kwartjes betalen.
3: Kwartje was
0: het. Er is nu in Australië is er een boek ingeleverd na 150 jaar.
3: Zo.
0: wat zou daar...
3: Was de boekdrukkunst toen al uitgevonden? Ja, blijkbaar wel.
0: Ik vraag me daaraf, wat zou daar voor boete op staan? Het werd gevonden tijdens het opruimen van hun huis. En waarschijnlijk, degene die het boek gevonden heeft, die zegt nou ja, waarschijnlijk zijn overgroot opa, overgrootvader, die dat boek ooit geleend heeft in de bibliotheek.
3: Dat is wel een heel interessante man geweest op de bibliotheek. Ik weet niet, 150 jaar geleden, toen werd er nog geen eens geëmigreerd naar Australië, volgens mij. Hè? Dus een beetje,
0: tijdens de verbouwing van zijn huis stuitte Simmons op het boek waar vroeger dus inderdaad zijn bed overgrootvader woonde. En hij vond het boek met waterschade terug in een theedoos. En die was ingemetseld in een open haard. Dus verder geen leengegevens, maar prijstek staat erbij.
3: Hij staat erbij.
0: Ja, €17.000.
3: €17.000. Nou, dus koop je voor 100. Dat boek is misschien wel geld waard geworden. Of er zijn een paar pagina's uit geknipt dat er een paar gouden munten in liggen.
0: Oh ja, dat zou ook nog
3: kunnen. Dat zie je ook nog wel eens. En dan inmetselen.
0: Ja. Maar goed.
3: Ik zie een haartje aan mijn microfoon. Dat kriebelt tegen mijn neus.
0: Oké, ik heb ook nog niet geschoren. Ja. En Peppe liep hier net ook. Dus zal dat het geweest zijn.
3: Ja. Ik ben dus, wij zijn dus een week op vakantie over haren gesproken. Oh, ga wat even lekker smeren.
0: Ja. Nee, en doucheputje.
3: Nee, ik heb altijd mezelf een doucheputje daar in Frankrijk. Hè, want ik kom er al jaren. Okay. Nee, maar kijk, mijn naamstaanden die gingen allemaal mee, de twee kids.
0: Oh.
3: En wel voor een week, papa. Want twee weken, dat vinden we wel een beetje lang. Dus na een week vlogen ze naar huis, want ze moesten naar Nijmegen, naar de Vierdaagse.
0: Ja.
3: Feesten.
0: Ja, vooral de feesten. Hebben ze gelopen?
3: Nee, dat niet. Nee, met taxi.
0: Ja.
3: En, maar goed, dus ja, die zijn dan ook s'avonds thuis en ook wel eens s'nachts en zo. En wij kwamen natuurlijk afgelopen zaterdag thuis, lieve luisteraars. En dat doe je dan als ouders, dan moet je de hele kiet schoonmaken.
0: Ja.
3: Natuurlijk. En gisteren mijn vrouw, die was eindelijk aan de afwasbak toe in de keuken. Dus natuurlijk boven begon op zolder en eindig je in beneden.
0: Ja.
3: En ze haalt een doekje doorheen en ze trekt een paar hele grote, lange, donkere haren uit. Ze zegt, nou, die zijn niet van mij. Ik weet niet wie er geweest is.
0: Oh, okay.
3: Ja, ze hebben weer wat uit te leggen. Straks, want ik heb ze ook nog nauwelijks gezien.
0: Wat tijd als ze op hunzelf gaan.
3: Ja, dat zeg ik wel. Ja. Dan kan papa eindelijk een keer een bord in de tuin zetten. Eindelijk een appartement.
0: Oh, lekker. Oh, dus... Nou, het gaat allemaal lekker.
3: Ja, dat gaat wel. Ja. Ik zeg, hoe doe je dat, luisteraars? Want we zijn wel benieuwd. Ja, we hebben geen phone in, hè? Dat mensen
0: nee.
3: De phone in.
0: Ja,
3: dat mensen dat kunnen bellen van... Nou, mijn kinderen, weet je wel?
0: Ja, ja, ik hou ze strak.
3: Ik hou ze strak. Ja,
0: nou, niemand meer hoor, tegenwoordig.
3: Dat gaat hem echt niet meer lukken.
0: Nee.
3: Zeg altijd, hoe vaak ik niet te horen krijg, papa, denk om je hart. Nou, dan denk ik,
0: Ja, als je kinderen dat al gaan zeggen.
3: Ja, dan weet je wel genoeg van je hoor.
0: Zomaar weer gewoon een plaatje draaien.
3: Ja, doe maar iets van Kenny Rogers, heb je dat?
4: You've painted up your lips and rolled and curled

0: En hoe heet dat grote festival eigenlijk ook alweer? Daar in het midden van wat er altijd is.
1: Welk?
0: Een van die grote festivals in Nederland.
1: Lowland.
0: Ja, zoiets. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is of dit weekend of volgend weekend.
0: Ja, er was dus gisteren iemand bij mij. Die woont op een boerderijtje.
1: Ja.
0: Min of meer in de achtertuin van Lowlands. En wat blijkt nou dus? Die lui die daar in een bepaalde... Ja, biddinghuizen.
1: Biddinghuizen.
0: Ja, Bijbelbelten. Ja. Ja, je kent
1: nee,
0: het wel, hè.
1: Nee, daar toch niet?
0: Ja, biddinghuizen niet meer. Biddinghuizen. Maar goed, interessant.
1: Ja, nee.
0: Maar het blijkt dus dat iedereen binnen een bepaalde omgeving van dat festival... Die krijgen allemaal gratis kaarten.
1: Oké. Aha.
0: Overlastkaarten noemen
1: ze. Overlastkaarten.
0: Ja, nou, iedereen zit op dat is echt zo.
1: Oké. Okay.
0: Dat is leuk, man. Hij vond het helemaal geweldig.
1: Dus, en... Nou. Ja, kaartje voor jou?
0: Nee, geen kaartje voor mij. Maar hij moet nog wel een keertje terugkomen. Maar was niet klaar. Het was een verliespostje. Helemaal uit Harderwijk. Maar goed.
1: Dat was jouw tuin, man?
0: Nee, de plintenleggen.
1: Oh, de plintenleggen.
0: Nee, je gelooft het niet. Ik heb in april ergens plint. Ik ga het natuurlijk niet vertellen waar. Hè, want het is niet
1: ergens in Middinghuizen.
0: Ik ben niet helemaal tevreden, zeg maar. Maar in april.
1: Ja.
0: Ja, die werden gisteren dus... gelegd.
1: April, mei, juni.
0: Gedeeltelijk, hè? Oh. Wij moesten wel na 3 uur alweer weg, want hij was jarig.
1: Ook nog?
0: Dus ja, lastig. En er was ook zo'n gereedschap vergeten.
1: Hè?
0: Ja, en hij had ook geen brood meegenomen, dus toen zei hij: ja, heb je niet een koekje?
1: Dan
0: ze hebben twee tosti's voor me gebakken.
1: Dat meen je?
0: Nee, serieus. Wow,
1: komt
0: aardig,
1: de man,
0: was wel aardig gast.
1: Komt de man op zijn verjaardag zo'n end rijden, ja, zonder materiaal.
0: Zonder materiaal.
1: Hè?
0: Ja,
1: hoe
0: dus,
1: oud
0: ja,
1: was die?
0: Nou, hij werd 35 gisteren. Dus, ja.
1: Dat meen je?
0: Ja.
1: En nou al de ment.
0: Nou ja, dat weet hij niet. Ho, niet te veel. Hij moet nog terugkomen. Hè. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja, nee, ik snap het.
0: Want het is nog niet af.
1: Maar je hebt niet over de radio gesproken. Hè? Hij luistert niet.
0: Nee,
1: hè? Je hebt geen reclame voor collectieven gemaakt.
0: Zeker niet.
1: Dat is niet onze doelgroep. Zeg.
0: Niet onze doelgroep. Nee.
1: Wij hebben over het algemeen slimmere mensen.
0: Wij hebben slimmer, ja, wij maken ook altijd alles af. Hè. Maar voor ons maar 2 uurtjes.
1: Ja, gelukkig wel. Nou, en in die 2 uur gaan we zo meteen nog een lekkere maxi draaien.
0: Ja, welke
2: de show with nothing but nonsense.
1: Ik weet al wat de maxi zo meteen is.
0: Oh ja, zij weet het ook, hoor ik.
1: Ja, zij weet het ook.
0: Zij weet het ook.
1: Zij weet het ook.

0: Martino Martin. Dat was volgens mij wel een beetje zijn grootste hit, hè?
1: Ja, dat ken ik geen andere nummers van. Nee, het moet echt zijn grote hit geweest zijn.
0: Maar hij heeft nog wel een downside, hè, deze Tino. Want hij schijnt regelmatig beschonken op het podium te staan. Nou, dat hij na twee liedjes alweer weg moet. Omdat, dan lukt het allemaal niet meer. Dus dat is best wel lullig voor hem.
1: Ja, zeker, ja.
0: Maar ja. We vragen wel eens, heb jij een drankprobleem? Nee, zolang er genoeg is, heeft hij geen probleem. Dus.
1: Jij kan beter beschonken voor een podium staan dan erop, denk ik altijd.
0: Ja, oh, dat was jij gisteren, toch?
1: Nee, ik had gisteren maar 3 biertjes op en die plastic bekertjes. Als ik naar kijk, is het glas al leeg. Dat is gewoon helemaal niks.
0: Verdampt hard, hè?
1: Oh, verdampt. En het gaat verdampt snel.
0: Ja?
1: En het verdampt ook hard.
0: Ja.
1: Dat kan ik je wel vertellen. En veel te veel schuim.
0: Oh, ook dat nog.
1: Vond ik wel. Ik had veel te veel schuim. Maar ja, ik was op de fiets, dus ik fietste wel weer lekker terug met de wind mee. Oh. Ja. Dit is de lange voor vandaag, Huey Lewis en de nieuws.
0: Ja. Komt uit de film, hè?
1: Ja,
0: Back to the Future,
1: ja.
0: Uit deel 1, maar alle delen zijn leuk eigenlijk, hè? Ja,

0: één keer uit hoe het zat met die films en Ghostbusters en zo.
1: Nou, Huey Lewis, deze meneer van Huey Lewis and the News, die hadden een hit. En die zou oorspronkelijk gebruikt worden in de film Ghostbusters. Gewoon ergens op de achtergrond in de film. En, maar ze zochten nog een soundtrack. En toen moesten ze... Ray Parker Jr. was daar dus voor benaderd. En die heeft in hele korte tijd... heeft hij het nummer Ghostbusters dus op de markt gebracht. Dikke nummer 1 hit. Maar Huey Lewis die had zoiets van... het lijkt ergens op. Dus die klopt ook even aan de deur. Zo van, joh, volgens mij... lijkt jouw hit van Ghostbusters behoorlijk op mijn hit. Okay, I want a new drug. Weet je hoe dat nummer ging van I Want a New Drug? Was deze plaat. Kijk, dat intro is al een beetje...
0: Het is iets langzamer, hè?
1: Ja, het is iets langzamer, maar...
0: En de blazen section ontbreken, want die komt nu...

0: met zijn portemonnee te rammelen bij, bij Ray.
1: Maar die Huey Lewis, die heeft dus mooi revenge kunnen nemen met de soundtrack van Back to the Future. Want toen scoorde hij gewoon zijn dikke nummer 1 hit met The Power of Love.
0: En daarvan ging helemaal niets naar ome Ray.
1: Nee.
0: Ja, dit was gezellig gisteravond hoor, bij de kasteel. Fantastisch. Tommy Jones. Nou,

0: Las Vegas, live in Las Vegas was die inderdaad. Tommy Jones en Help Yourself. En Henk is gisteravond hier in Helmond naar de Kasteeltuinconcerten geweest. Ja. En dat was de lookalike.
1: Ja, hij had de Battle of the Bands had hij gewonnen. En hij zit zelf in de beton, dus ze noemen hem Beton Jones.
0: Oh, Beton Jones.
1: Maar hij okay. Het was een heel leuk show. Was
0: ja, echt wel, deed hij iets goed ook performance wijs?
1: Ja, hij deed het prima. Ik stond niet helemaal bij het podium. Ik was vrij laat.
0: Werd er ook nog van alles naar het podium gegooid?
1: Nou, door de dames. Niet door mij, maar ook zeggen.

0: Wat is er volgende week?
1: Ja, die ik Queen. Niet is dat Queen? Ja, oh, dat ga ik zeker.
0: Ja, nee, in ieder geval, die komt of is al geweest.
1: Oh. Maar, nou ja, detail.
0: Detail, ja. Je gaat het meemaken.
1: Ik ga sowieso, en ik ga lekker op de fiets, joh. Okay. Een kwartier naartoe.
0: Even denken, wat is volgende week? Het is vandaag de eerste, dus dat is 7, 8.
1: 7 of 8.
0: Ja. 7. Nou, gaan we eens even over nadenken. Ja. Of dat we daar inderdaad weer even live bij gaan zijn. Zometeen hebben we nog een leuke hit in het kader van een hit in zwart-wit. Maar sommige platen die zijn, die vervelen nooit, zeg maar. Die kunnen altijd.
1: Deze is er een van, hè?
0: Ja. Dan weer een jaartje of 20 oud, zowat.
1: Ja,
0: Natasha Bedingfield.

0: Ja, ik zei ongeveer 20 jaar oud, maar het is alweer ouder, hè? Het is van 2005.
1: Oh, dat is wel ongeveer 20 jaar oud, hè?
0: Ja, dat is alweer 21 jaar oud.
1: Dat is exact 21 jaar oud, hè?
0: Het was in de zomer van 2005, want ik weet nog, toen deze plaat uitkwam, dat ik het sowieso al een hele fijne deun vond, gelijk al vanaf de eerste keer dat ik hem hoorde. En die heb ik toen best wel veel gedraaid bij het verzorgen van modeshows.
1: Zeg, doe jij modeshows?

0: verzorgen? Loop je ze of doe je het geluid?
1: Nee, geluid.
0: Het geluid,
1: ja. We moesten een plaatje draaien waar die dames dan op gingen lopen. En ik heb deze plaat toen al gebruikt. Toen
0: waar was dat? In de Til?
1: Was ergens in Gorinchem toen op tijd eventjes. Ik weet niet meer hoe we aan dat klusje kwamen, maar dat was wel leuk. Ja.
0: Dus weer wat anders.
1: Wat?
0: Dus wat anders. Anders heb je altijd zo'n dansvloer vol. En dan dat gaat allemaal maar door elkaar heen. Maar zo'n motorshow loopt natuurlijk allemaal gewoon
1: rechttoe. Nee, was in Leerdam trouwens.
0: Ja. Leerdam, dames en heren.
1: Ja, ik weet alweer. Ik weet ook alweer hoe ik die klus heb gekregen toen. Ja. Dus, ja.
0: Nou, leuk.
1: Ja, was wel grappig. En vandaar dat ik deze plaat van Natasha Bedingfield in het bakje praten kreeg.
0: Is ook wel een beetje een modellennaam, hè?
1: Ja.
0: Ik heb hier een jurk van Natasha Bedingfield.
1: Dat was de zangeres, hoor. Maar de broer was toen de tijd eigenlijk eerst bekend. Daniel Bedingfield. En die had Gotta Get Through This als hit. En toen kwam zij in één keer. En toen was ze iets van... Oh, hij heeft ook een zusje. En het zusje is ondertussen iets groter dan het broertje geworden in de muziekstatus. Ook, ja. Dus zo hoor je nog eens wat. Zo plaatje draaien in het kader van de
0: zwart-wit.
1: Hit in de zwart-wit.
0: Ja, doe maar een oude dan.
1: Ja, lekker.
0: Oh, de Mighty Queen.

0: Peter Boer, Club 10.
1: Hey, en muziek van Rag & Bowman en het heet Human. Wat wou jij zeggen, Henk?
2: Ik schrik me helemaal wakker. Gewoon, ja, het was een beetje gekakt. Hij heeft een hele karakteristieke stem. Hè, ja. Maar je valt wel bij in slaap, zeg maar. Ja. Vind ik al met die nummer. Ja. Hey. Dus, hey, we hebben het schijf van 5 straks toch?
1: Ja, dat hebben we helemaal niet behandeld.
2: Nee, niet behandeld.
1: Helemaal niks over gezegd. Toestanden. Helemaal geen aandacht aan gegeven. En dan zijn de mensen die zeggen van ja, maar ik moet nog stemmen. En dat kan dat dan nog en zo. Ja, zeker. Kan
2: ik heb
1: dat
2: wel
1: nog.
2: Begrepen, maar mijn stem gaat volledig verloren.
1: Die van jou?
2: Ja, die gaat helemaal verloren. Ik heb nummer 5 heb ik gestemd.
1: Dat is niet zo?
2: Volgens mij, dat ging niet aan kop, dat zag ik net.
1: Ik zal eens even kijken. Wat hebben we allemaal voor keus? Oh, de Trams en Shout, hè. Lekkere disco, knijtig.
2: Knijtig.
1: Ja, en nummer 2. Nou, die is ook lekker, hoor. Level 42 en Heaven in My Hands. En nummer 3, ja, dat is een klassiekertje natuurlijk, hè. Down on the Corner, John Fogerty en zijn vrienden.
2: Oorspronkelijke voorkeur had ik wel.
1: Ja, toontje lager. Wat heeft hij? Ah, die had dorst.
2: Zijn wij ook geweest, hè?
1: Ja, een toontje lager. Waar heeft hij dit nummer niet gedaan?
2: Nee.
1: Hij stond niet op die LP. En de Hoe?
2: Ja, dit was Radio Music Line, vrijdagavond amusement. Daarom, ik heb hierop gestemd.
1: Ja,
2: dat is leuk.
1: The Who en You Bet, You Bet, You Bet.
2: Van 6.
1: Van 5. Ja, en daar hebben we toch wel een winnaar uit naar voren gehaald. Als ik kijk naar de stemmen zoals ze geteld zijn op Facebook, Instagram en wat via de WhatsApp binnen is gekomen. Wat gaan we zo meteen luisteren? Ja, nou, die gaan we houden van CCR. Ja. Creedence Clearwater Revival. En wat zei ik? Down on the Corner. Dus dat zometeen na het nieuws van... wat wordt het?
2: 11 uur.
1: Kijk, dat is altijd fijn als de mensen in de melkklok kunnen kijken. Ja hoor, dus we hebben er inderdaad weinig aandacht aan gegeven in dit uur voor te stemmen. Maar mijn ervaring is dat er eigenlijk nooit meer gestemd wordt in het laatste uur.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Beschrijf

0: kan er geen genoeg van krijgen. Mag best wat langer duren. Hebben we hier niet een maxi-single van? Deze?
1: Nee, we hebben wel de hele LP natuurlijk wat ik noem eraf. Ja. We zitten Willy en de...
0: Poor Boys.
1: Poor Boys. Ja, Willy en de Poor Boys. Van Winnie de Poor, hè?
0: Ja. Inderdaad, had hij het...
1: Je moet het allemaal maar weten.
0: Dat was zijn inspiratie toen de tijd, ja. John Fogerty samen met zijn broer en even denken, nog wat andere mensen. Ik heb trouwens alle namen hier op het hoesje staan. Het
1: namen werd in ieder geval Tom,
0: John, Stu en Doc.
1: Ja, van John, Stu en Doc. Ja. Waren dat allemaal broers, hè?
0: Nee, alleen John en Tom. Ja, dat waren de broers. En daarmee hadden hun de meeste stemmen binnengehaald deze week bij de Schijven 5. Toontje Lager had helemaal geen stemmen gekregen.
1: Ik vind het Alle Dagen Dorst ook niet echt een mega nummer. Nee.
0: Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kan allemaal weer. Overigens, de tweede kans hebben was Level 42.
1: Oh.
0: Ja,
1: en de ding van mij, nummertje 5.
0: Nummer 5?
1: Had hij nog een stemmen?
0: Ja, had 5 stemmen.
1: 5 stemmen toch?
0: Ja.

0: me free.
1: Set me free.
0: Jackie Graham.
1: 86, ik weet het nog
0: ja,
1: wel. Nee, 86.
0: Toen was nog...
1: Ik regelde op dit plaatje altijd het geluid af vroeger als ik al eens op FM zat te zenden. Vroeger
0: ja?
1: Stiekem. Nou, was ook level voor toe, of de bas een beetje goed was. En Jackie Graham, set me free.
0: Voor het hoog. Ja, lekker.
1: Dus, ja.
0: En later deze nog een keer met James
1: ja.
0: Ingram. Hè?
1: Ja, dat was een mooi nummer.
0: Ja, Could It Be.
1: Could It Be.
0: Ja, dat was Jackie. En ze doet het nog steeds. Dus ze staan nog steeds op de podia. En volgens mij heb ik vorige week zelfs nog de vinylversie hiervan gedraaid. Dus nu even gewoon uit de digitale doos, zeg maar.
1: Met haar grootste hit.
0: Ja, ja, zeker wel. Ja,
1: dat was het.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Goedemorgen, Sliedrecht. Fijn dat u er weer bij bent.
0: Ja.
1: Ook nog een uurtje Club 10. Tot aan 12 uur. En je kunt lekker buiten zitten, want het zonnetje schijnt.
0: Ja, het wordt lekker weer vandaag.
1: Lekker weer. En morgen wordt het nog warmer.
0: Ja. En ga je nog wat doen dit weekend?
1: Nou, ik was het niet van plan. Ja, nou, even kijken. Ja, de groene container die zit nog niet helemaal vol.
0: Oké. Okay.
1: Ik tracht het te voorkomen. Ik heb gisteren wat bladeren geveegd als lichtste werk. Wat ik kan doen. En dat vult lekker in de container. Maar ja, als de directie het dan weer aanstampt met een bezem, lijkt net als er niks in zit.
0: Okay.
1: Maar ik moet nog een stukje van de taxus met de ketting, met zo'n ding, weet je wel.
0: Ja.
1: Op benzine.
0: Hergeschaar.
1: Nou, ik heb een goede investering gedaan, jongen. Ik heb een benzine hergeschaar.
0: Ja.
1: En daar gaat van die benzine in, die is, en wordt 98% verbrand. Dus er komt geen rook uit, helemaal niks. Hè. Die heb ik, even kijken, 2 jaar geleden. Ik kan alleen maar per 2,5 of per 5 liter kopen. Nou, ik heb er geen verstand van, dus ik koop 5 liter.
0: Ja.
1: En dat kostte toen €2,50 per liter. Dus ik heb voor €12,50 heb ik 5 van die liters afgetikt. Toen dacht ik, nou, dat is een hoop geld.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig
0: is
1: die prijs van het spul is verdubbeld.
0: Okay.
1: En ik heb gewoon nog 4 liter. Dus ik heb een mega rendement gemaakt op die 4 liter benzine. Dus nou ben ik eigenlijk van plan, ja, als de boel weer een beetje zakt.
0: Ja.
1: Om zo'n olievat thuis, weet je wel. Veel mensen, dat vinden ze mij in de wijk ook leuk natuurlijk. Zo'n olievat neer te zetten. En dat dan vol te stouwen met van die kerosine-achtige spul. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar het is in Hegsa. Het is 2-takt of 4-takt, weet ik het. Maar het is erg duur tegenwoordig. Erg duur. Veel duurder dan 2 jaar geleden.
0: Oké, duurder dan de diesel.
1: Ja, zeker duurder dan diesel. Nu is het duurder dan diesel, ja.
0: Okay. Nou ja, terwijl diesel toch wel zo wat de duurste brandstof is.
1: Ja, dat is duur. Ik ben blij dat ik tegenwoordig benzine rij.
0: Ja, maar je weet wat ze zeggen bij de tankstation. Hè?

0: deel 2. En we hadden een hele plaatje van Kloeze gehad.
1: Wat zeg je nou toch allemaal?
0: Maar ja, dat is het vreselijk dat we dit wel.
1: Jij bent geen fan.
0: Nou, ik vind. Nou ja, weet je, ik heb heel veel. Dat andere langzame nummer, hoe heet dat nou?
1: Domino?
0: Domino. Ja. Dat heeft ongeveer hetzelfde. Maar er zit gewoon wat meer passie in en een
1: dat is
0: hele
1: ook
0: goede
1: fase. De
0: ja,
1: passie.
0: Passie ook. En een ook en passie naar Adriaan, zeg allemaal. En mij, maar Domino, die heeft een hele goede gitaarsolo aan het eind van het nummer. En dit kabbelt gewoon een beetje. Ja, het behang laat nog net niet los van de muur, denk ik altijd.
1: Kan ook met de temperatuur en de luchtvochtigheid te maken hebben.
0: Ja, dat
1: dames
0: zou
1: heren.
0: Dat sowieso kunnen. Maar goed, we draaien het slot niet voor onszelf. Nee. We doen het allemaal voor u.
1: Ja, toch?
0: Toch? Ja,
1: en al die
0: het.
1: Fijne plaatjes. Ja, dan heb je eentje die je misschien niet leuk vindt. En dan komt daarna eentje die je wel weer leuk vindt.
0: Ja, het is leuk. 1984.
1: Ja?
0: Ja, 1984. Veel gedraaid in Snoepies Disco Club deze. Ja.
1: Was jij dat?
0: In Leiden, op de Leiden aan de Mosel. In Centrum Zonnenberg. 1984.

0: was, wel, dat was gezellig dat was toch een...
1: Hartstikke leuk. Ja, ik heb al gewoon 6 maanden gekampeerd.
2: Ik heb jou niet over horen klagen.
1: Nee, dat klopt.
2: Geval,
1: nee, was, joh, ik heb gegeten van zilveren schalen. Dat is serieus waar. Ja? Ja, in Duitsland daar zo als op oefening waren. Ja, van die, zei, we mogen even de Landrover oprit parkeren. Nou, dat kan altijd. Willen jullie wat eten, jongens? Dan kwam het voer. Nou,
2: ja,
1: geweldig.
2: Ja,
1: we hadden ook gewoon radio aan boord natuurlijk. En zender.
2: Ja, ja.
1: En dan was er de Kadi. Die was er dan. Kadi de kantinedienst.
2: Ja, ja, ja.
1: Weet je ook wel. En ja, er kwam dan bericht. Ja, er is eten op coördinaten Huppel de Pup.
2: Ja.
1: Maar het vroeg wel als het eerst dat er op het menu stond. meestal was het al aan me zitten.
2: Oké.
1: Okay. Ja, want dan aten gewoon weer die mensen thuis. Dat was hartstikke leuk. Oh, okay. Ja,
2: ja, nou, ja, mooie tijd voor jou.
1: Ja, dat is een hele mooie tijd. Was dat. Ja,
2: ik had plussen en minnen, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, plussen ja, en minnen. Nee, ja. Ik had alleen maar plussen.
2: Maar ik weet wel dat ik een keer ergens in een bos lag en dat ze ook zoiets hadden van ja, maar jij hebt eigenlijk helemaal niks te doen hier, want ik was voor de verbindingen.
1: Was
2: dus
1: je
2: ja,
1: niet de enige natuurlijk.
2: Ik was voor de verbindingen. En ja, als er dan op een gegeven moment een telefoonlijntje werkte, ja, het ja, werkt. En over 2 weken hoef ik het pas weer op te ruimen. Ja. Dus, of over zoveel dagen, weet ik veel hoe lang. Dus toen hadden ze bedacht, nou, dan ga jij maar s'nachts oefenvijand spelen.
1: Ja, dat was ik ook vaak. Ja.
2: Nou, daar had ik niet zo heel veel zin in. Dus ik heb me echt een keer zo in slaap gehouden. Ja. Alsof. En dat ze me gewoon niet wakker konden krijgen. Maar ik was er gewoon volledig bewust bij, maar ik had echt zoiets van, ik geef geen krimp, ik hou mijn ogen dicht, ik reageer nergens op. Ja, nou, ze hadden me op een gegeven moment buiten uit mijn tent getrokken. Ik lag gewoon tussen de bomen en ik denk, ja, dus route. En toen ben ik inderdaad gewoon weer in slaap gevallen. En nog volgende, nou, we kregen jou echt niet meer. We kregen jou echt niet meer. Wat was er, joh? Ik geen idee.
1: Zo druk gehad met de verbindingen. Ja. Ja, ik was ook vaak kinderen.
2: En ik had een keer, het was ook een beetje zo'nzelfde verhaal. We hadden op een gegeven moment, weet ik veel wat, het begin van de oefening, de lijn gelegd. Vanuit een of ander punt A naar ergens midden in het bos.
1: Ja.
2: En dat je dan zoiets had van, het werkt allemaal. Ja, het werkt allemaal. Goed, dan kan jij inderdaad vanmiddag mee op oefening. En dit en dat, dus zo. Ja. Ik met mijn kniptang ergens langs die lijn.
1: Sorry.
2: Boer, ja, je moet nog even blijven. Telefoon doet het niet meer. Oké, dat is goed. Dan ga ik niet mee op oefening. Dus ondertussen met mijn kroonsteentje op pad. Ja. En om 5 uur deed ik lijn het weer. Ja. Waren hun ook weer terug, dus prima.
1: En dan kon je weer aan de frikandellen voor een kwartje waren die volgens mij.
2: Ja,
1: en de manschappen
2: kwartje
1: een kwartje echt. Voor de frikandellen. Waren er nog op?
2: We hadden 1 vrachtwagen, dat was echt gewoon een mobiele kantine.
1: Ja.
2: En er zat televisie in en video en heel de Mi'kmaq koelkasten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Het was, goed. Misschien heb ik dit verhaal al 100 keer verteld, maar ik denk, ja, blijft leuk.
1: Je onthoudt alleen maar de leuke dingen.
2: Ja, dat toch wel. Ja, ik weet ook minder leuke

0: is momenteel niet zo'n fijne naam. Als je die hebt, ben je op internet ben je geen ster, zeg maar.
1: Oh nee, hoe komt dat?
0: Tegenwoordig heb je al die filmpjes van al die vervelende buurvrouwen en dat soort dingen. Ja. En iedereen die een beetje lomp doet, als vrouw zijn, die wordt Karen genoemd. Oh? De Karen van dit en de Karen van dat. Nooit gezien.
1: Nee, ik vond dit al een hele sympathieke Karen eigenlijk.
0: Ja, daarom.
1: Wel slecht van haar eind gekomen trouwens.
0: Ja, is heel bijzonder. Heel maar... Nee, als je nu Karen heet, dan heb je het niet makkelijk, zeg maar. Nee, ik kan er niks aan doen. Maar dat hebben ze gewoon als verzamelnaam voor arrogante dames gemaakt. Ja.
1: Je bent een Karen.
0: Dus als je dubbel parkeert of je komt klaar om dingen waar helemaal nergens op slaan en zo. Maar moet je maar eens een keer opzoeken. Ik zal je wel eens een paar voorbeeldfilmpjes laten zien.
1: Ja.
0: Dus moeten we nog even tegen René zeggen dat het allemaal goed komt?
1: Ja, René, het komt, jongen, het komt allemaal goed. Je krijgt er ook nog een paar extra.
0: Goeie
1: bui vandaag. Nou, een extra. Nou. Hè.
0: Ik zeg het zo dat je schijnt.
1: Ja.
0: Overal. En Arie zit op zijn plek.
1: Goed.

0: voor geworden, ja, dan weet ik het ook
1: toch,
0: niet meer.
1: Hè, Club Fox Trotje op de radio.
0: Fox Trotje, ja, we zijn Fox Trotje, ja.
1: Ja, kan je gewoon op dansen hoor.
0: Ik heb trouwens over dansen gesproken een hele leuke lange hebben klaarstaan. Ik weet niet wie het gedaan heeft trouwens, maar... Ik weet niet wie dat gedaan heeft.
1: Nou, hier is de hand van Ben Liebrand toch wel aan de pas geweest.
0: Was er alweer bang voor, ja.
1: Ja, lekker. Even een lange, even een maxi-single.

0: Wie heeft het gedaan?
1: Wie, ik zou het niet weten.
0: Nee?
1: Mijn naam is Haas. Dat is ook zo leuk. De Hydra's, hè? De Hydra. Mijn naam is, ik weet van niks. Is het nou gebeurd dan? Ja, daar weet ik niks van. Mijn is vrees. Ik moet je even wezen. Mijn naam is Haas. Ik wees van. Die dus.
0: Ja, dat was eigenlijk gewoon de Nederlandse antwoord. Het Nederlandse antwoord op hoe dan. Ja, inderdaad. En ondertussen komt hier ook heel onschuldig een viervoetertje voorbij.
1: Viervoetertje voorbij, gewoon.
0: Waar is hij?
1: Ja, zie hem nog net. Nou ja, ik hoor het wel wat vallen.
0: Oh, dan zal hij wel van de trap af zijn.
1: Van de trap vallen.
0: Dus nee, gewoon lopend.
1: Lopend.
0: Ja, en deze remix werd dus gemaakt door Ben Liebrand. Ja, en die was een paar, een half jaar geleden of zo was hij nog hier in Helmond.
1: Oh.
0: Ben ik bij geweest.
1: Het was leuk.
0: Ja, het was leuk. Gezellig. Lekker in de
1: cacaofabriek.
0: Nee, daar net een stukje verderop. Fletcher.
1: Oh, Fletcher. Fletcher. Oh, in het hotel. Ja, met de sauna.
0: Ja, daar. En hadden we zo'n avond Back to the 80s. Gauw ouwe meuk met Ben en nog een andere DJ. Nou, die andere DJ vonden we niet zo goed. Maar toen was Ben klaar. Dus toen zijn wij naar huis gegaan.
1: Oh ja, okay. Ben was als eerste. Of als,
0: Fijn. Dus,
1: afterparty. Die heb je niet helemaal...
0: Nee. Er werd ook niet echt wild gedanst.
1: Nee.
0: Dat vond ik wel jammer. Iedereen stond echt te kijken. Zo,
1: jaren 80, die mensen zijn nou allemaal 60. Dan moet je oppassen voor je heup, hè?
0: Ja, dat is allemaal...
1: Wat is je aan het ruzelen bent?
0: Nee, moeten we niet hebben. Hé, wat denk je hiervan? Kincaid, die ken je nog van Dream Satana Penny. Ja. Maar hij heeft in 1973 ook een ander plaatje gemaakt over Marilyn.

0: Ja, lekker. Ik zat even te kijken. 600 dingen tegelijk aan het doen,
1: zo,
0: natuurlijk.
1: Is je afgelopen?
0: En dat was Dua Lipa met Houdini. Zijn korte plaatjes ook. Okay. Ja, dat gaat veel te snel.
1: Hij is al kan uit beeld. Zo kort is hij.
0: Ja, zo snel was hij.
1: Uit beeld verdwenen.
0: Ja, ze grap achter elkaar door. Tijd voor een hit in zwart-wit.
1: Ja, ik hoor hem al een beetje. We hebben een beetje opgepoetste versie.
0: We hebben opgepoetste versie van de plaat uit 1958 gevonden. Een bijzondere uitvoering, maar hij blijft leuk hoor. Het is Ritchie Valens en La Bamba. Maar dan in een beetje nieuwere versie. Het blijft een hit in zwart-wit, hè?
1: Dat is het zeker. En hij is 5,5 minuut lang, dames.

0: 1958 was het origineel voor Richie Valens en La Bamba.
1: Ah, meestal als er een remix van gemaakt wordt, dan is het minder. Maar deze is toch wel leuk.
0: Ja, is leuk
1: een bijzonder
0: gemaakt,
1: leuke versie op
0: de duik. Hij stond nog steeds in het bakje van 1958. Dus vandaar dat ik had van, nou weet je wat, dan is het ook gewoon nog een hit in zwart-wit. Hè?
1: Ja. Dat kan je zeggen. Nou, deze is bijna zwart-wit trouwens, die nu op de draaitafel ligt. En het uit het cd-hoesje komt.
0: Ja?
1: Want dit is jaren 70. En Omelou, die kondigt hem zelf even aan doen.

0: Boys. Ik ben er helemaal aan. Wat draaien we nou eigenlijk?
1: Ja, geen idee. Een heel leuk plan draaien we.
0: Ja, maar jij zat weer naar een andere te luisteren.
1: Ja, ik zat naar Dr. Hoek te luisteren. Ja. Kennen we die niet nog even draaien? Nee, dat zijn, gaat niet, hè?
0: Dat gaat niet, nee.
1: Jammer
0: nee,
1: is dat.
0: Nee,
1: zo
0: nee,
1: lekker nummer is dat.
0: Nee, helaas.
1: Ik wil niet dat je weggaat van Clouseau. Ja, dat
0: nee,
1: wil ook. Maar
0: die hebben we niet gedraaid.
1: We hebben de tijd. De tijd is beperkt, dames en heren. Dus ja, het zit er toch weer bijna op natuurlijk.
0: Ja, Lou Rawls natuurlijk.
1: Lou Rawls, Lady Love. Ja,
0: hè. Tjonge, jonge. Wat zijn we er lekker bij vandaag, Henk?
1: Ja, we zijn er lekker bij.
0: Ja, maar ja, we hadden in het begin van de uitzending hadden we ook... Niemand heeft gemerkt.
1: Maar, heel veel trubbels.
0: Ja, maar volgende week klinkt het allemaal weer beter. Want er kunnen mensen zijn die denken... Vandaag was niet helemaal het geweldige audio. Maar dat was dus... Ja, of was dit,
1: wel,
0: of niks.
1: Het was wel live, dames en heren.
0: Ja, dus. Weet
1: het, live radio is goede radio. Ja. We zijn 50 jaar geleden al. Dus ja.
0: Daarom. Dus wij gaan langzaam een eind aan maken. Henk, dank voor de aanwezigheid.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zoveel tot, weken afwezigheid.
1: Zo, nou ja, tot volgende week vrees ik.
0: Ja. Oké, okay, nee, dat is alleen maar fijn. Dat is alleen maar
1: hoop
0: fijn.
1: Hoop ik.
0: Ik kijk even, dan is het de 8e.
1: De 8e, 8 augustus.
0: Ja, 8. Ja, volgende week is 8. Gaan we daar nog wat bijzonders mee doen?
1: Dat denk ik niet. Het is gewoon weer een leuke schijf van 5.
0: Ja, ik ga er weer een paar leuke voor uitzoeken. Dat volgende week allemaal. En natuurlijk ook weer een lange. Hit is wat wit. Ja. Henk van Valen en Peter Boe. Nou, ik denk dat volgende week weer gewoon een feestje wordt. Nou, over feestjes gesproken. Zo meteen na 12 uur. Ja, Arie de Jager.
1: Lekkerste broodjes van het land. Dat bedoel ik. Ik weet wat erop zit.
0: Jij weet het al?
1: Ik ga het ook niet vertellen.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou, dat ga ik niet. Dus mensen de cliff hangen natuurlijk.
0: Oh, oké.
1: Ik weet wat erop zit.
0: We gaan het allemaal meemaken, dames en heren. Ik zeg veel plezier met Arie.
1: Goedemiddag.
0: En tussen 4 en 6 natuurlijk René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8... Erwin van der Bliek. En tussen 8 en 9, Mark van der Halen in de mix. Ik zeg fijne zaterdag. Dit is Merwe Radio. Tot volgende.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio met

0: het was weer 1984. Deze dame, Laura Branigan, is een cover van de Italiaanse zanger Raff. Het beschrijft een verleiding en het verlies van zelfbeheersing in het bruisende nachtleven. Door de muziek van Laura Branigan, 1984. De zelfcontrol. Hey, goedemiddag, het is 7 over 12. Peter en Henk. Henk is er weer. Of die was er weer vanmorgen. Live vanuit de studio in Helmond, de Brabo Studios. Je hoorde daar dus het programma Club 10. Inmiddels overschakelt hier naar de studio in Sliedrecht. Tot aan 2 uur. Muziek en informatie.
1: Goedemiddag, lunchbreak op Merwe Radio. Een hele goede middag, lunchbreak op Merwe Radio. In het komende uur praten we je helemaal bij met het laatste nieuws van de redactie van Streekomroep Merwe RTV. En we kijken hoe het weer bijstaat met het weerbericht van Meteo Alblasserdam. Natuurlijk hoor je de lekkerste muziek voor jong en oud om je middag door te komen.
0: Jazeker, we hebben de lijn open gegooid hoor. Wil je soms bellen naar de studio 0184-420-488. Dit zijn de zomerradio-uitzendingen van Merwe Radio. Tot 2 uur het programma Lunchweek. Tot 2 uur muziek en informatie. En dit is Bruno Mars.

0: versie. Het origineel van Gary Rafferty uit 1978. De Baker Street on the cover, 1992, deze muziek. Hey, zaterdagmiddag, goedemiddag.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Straks om 12:30 het Meteo Alblasserdam weer bericht. Maar eerst nog even wat nieuws uit de regio. Eens even kijken, want we gaan even naar Papendrecht toe. Een 20-jarige vrouw is donderdagavond ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. De slachtoffer is later op de avond door haar ontvoerders achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Dat meldt de politie. Terwijl de vrouw opgesloten zat in een auto, vond er rond 11 uur een overval plaats in een woning van de vrouw in Rotterdam. Daarbij werden andere bewoners vastgebonden. Ook zijn zij bedreigd met messen en vuurwapens. Daar zijn ze de verdachte gevlucht met een buit. En wat die buit is, is nog niet bekend. De vrouw wist rond 11:30 gelukkig de auto te ontsnappen. Met behulp van omstanders heeft zij de hulpdiensten ingeschakeld. Ja, de politie is in onderzoek gestart en roept de mensen op die wat meer informatie hebben over dit incident zich te melden bij de politie. Even naar Sliedrecht toe, want een project Burenkleuren dat als doel heeft bewoners van Sliedrecht via kunst samen te brengen, heeft de zomerperiode met groot succes afgerond. Gedurende 8 weken bood het programma een inspirerende en verbindende ervaring voor deelnemers en bezoekers. Met het behalen van 80 deelnemers heeft het project een belangrijke mijlpaal bereikt. De bericht is allemaal na te lezen via onze website www.merwe.rtv.nl. We gaan even de polder in, Molenlanden, want in Noorderloos barstte afgelopen vrijdagavond de jaarlijkse strijd los. Het zogenaamde Nederlands kampioen Kuiltje Knikkeren. Al decennia lang een traditie in het dorp met heuse knikkeren royalty. Elise, 19 jaar, is dit jaar de knikkerkoningin. En ook dit bericht is allemaal na te lezen via de streekomroep tussen. Dat is allemaal van onze mediapartners. Wat files betreft, de A15 op dit ogenblik gelukkig rustig. Breda, Gorkum, dan heb ik het over de A27. Die is dicht in verband met de werkzaamheden. Utrecht, Breda, is ook dicht. Knooppunt Everdingen, knooppunt Gorkum. Continu werkzaamheden daar op die A27. Dicht. En Gorkum, Breda, de brug bij Gorkum, A27, is ook dicht. Dan meldt de ANWB verkeersinformatie. Straks maar overheen, dus het Meteo Alblasserdam weerbericht. Ik heb begrepen dat het de komende weken ook weer boven de 30 graden gaat worden. Dus en heb je soms nog een verzoekplaat of zo over het nieuws te melden tijdens deze zomereditie van Lunchbreak? Je mag bellen naar ons 0184-420488. We zijn tot 2 uur aanwezig hier in de studio van de lokale. 1992, You Bring on the Sun, London Beat.

met jou. Een kleine groep boeren heeft maandag actie gevoerd op het viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet en demonstreerden daarom op meerdere plekken in het land met trekkers, omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden. Zo ook in onze streek dus, waar de Witte Brug bij de Veerweg was uitgekozen. Volgens de politie is de actie gemoedelijk verlopen.

En de volwassen muziek van Flair uit de nagelkomstig. Nee, geen goldband was dat. Door het oog van de nacht. Maar zelfs een oude lunchweek weekend hit. Straks naar één uiteraard. Weer de lunchweek weekend hit. Gaan we draaien. Dat is in het tweede uurtje van dit programma. 3 minuten voor 12:30. Straks om 12:30. Het Meteo Alblasserdam weerbericht. Dat gaan we ook nog even doen. Dus vol met informatie tot aan 2 uur. Tijdens de zomereditie van Merve Radio, het programma Lunchweek. September ben ik met vakantie, dus we moeten even nog verzinnen hoe we dit met het programma opgelost. Maar ach, dat komt allemaal goed, joh. Een klassieke, 1988. Een mooie hit, The Christians.

88 deze muziek, je hoort de LP-versie. Lekker met die soul van Gary Grissian, oftewel de Grissians. Ooit uitgewerkt van de Isley Brothers, dus deze platen. De Harvest for the World heette de plaat. 1:30, en dat betekent weer de hoogste tijd in dit programma. Gaan we eens even kijken in Alblasserdam, want daar zit het Meteo Alblasserdam. Eens kijken wat voor weer dan we de komende tijd kunnen verwachten. Ja, zaterdagmiddag wisselen zonnige periode en stapelwolken elkaar af. En het blijft gelukkig droog. Temperatuur stijgt naar de 26 graden. De wind waait zwak of matig uit overwegend noord tot noordwest. Zondag zijn er flinke perioden en het blijft droog. Tevens warmt het snel op. Af en toe trekken er enkele sluierwolken over het land. Morgen 27 graden. Na het weekend is er geringe kans op een lokale onweersbui. Maandag en dinsdag boven de 30 graden.

het nummer valt op dat door Brian Jones de zitter bespeelt. En de tekst is donker en beschrijft de depressie en rouw van een man die alles zwart wil schilderen na het verlies van zijn geliefde. De Rolling Stones. 1966 deze plaat en Painted Black. Zo gaan we weer eens even luisteren naar de reportage van de Strekenmulp. Het is een beetje een komkommertijd wat het nieuws betreft. Veel over de A27, de Merwedebrug en de Papendrechtse brug. Maar we hebben ook veel muziek hier tot om 2 uur in het programma Lunchweek. Een klassieker op je radio. Haha, Joe Dolan.

0: 70 deze muziek. Lekker uptempo van Joe Dolan. Such a good looking woman. Zoals ik je net al vertelde, gaan ze even naar de Streekomroep. Ze hebben de afgelopen weken nog wat reportages gemaakt die we uit kunnen zenden in dit programma. De Papendrechtse brug is dicht. Ja, is al enkele weken dicht. Wat files betreft is het gelukkig nog rustig hier in de regio. De pontjes hebben het druk, heb ik begrepen. Straks als de scholen weer gaan beginnen, zal het nog op de snelwegen ook wat drukker worden. Nou ja, Lisette Zwartkruis adviseert bedrijven en instellingen. We gaan even luisteren naar een reportage van de Streekredactie.
1: Als we daar niet op inspelen, ja, dan krijgen we gigantische problemen. Die bewegingen zijn er zeker, ja.
2: Hoe zorg je er als werkgever voor dat je personeel naar het werk kan blijven komen nu de Papendrechtse brug 9 maanden dicht is? Voor die vraag staan honderden bedrijven en instellingen in onze streek. Zoals zorgorganisatie ASVZ.
1: In de eerste instantie voor onze cliënten. Ja, het is niet bevorderlijk als ze 1,5 uur in een busje moeten zitten. En tegelijkertijd de medewerkers die hen moeten opvangen. Die komen of niet, omdat ze niet meer naartoe kunnen komen, of te laat. Het is allebei niet wenselijk.
2: Met meer dan 5300 medewerkers door heel onze streek is het belangrijk om te weten wie er dan bijvoorbeeld met de fiets of het OV naar werk en cliënten kan en wie niet. Daar helpt Zuid-Holland.

0: Zowel binnen de kosten als binnen de flexibiliteit van je medewerkers.
1: Zo weet ASVZ nu dat er 400 werknemers op een andere manier naar het werk kunnen komen.
2: Naar aanleiding van de Papendrechtse brug hebben we gekeken naar fietshubs. Dus dat we op verschillende locaties fietsen hebben neergezet om tussen de locaties te kunnen gaan. En we zitten hier in deze locatie naast station Baanhoek. Dus we hebben de OV-pas verstrekt gedurende deze periode gratis bij het OV. Dus op zich is dat voor vele collega's ideaal.
1: Het doel is om 1 op de 10 medewerkers in onze streek anders te laten reizen dan met de auto nu de brug dicht is. Om zo files op omrijroutes als de A15 en A16 te verminderen. Amega, vooral bekend als autobedrijf, ziet die noodzaak van anders reizen ook.
3: Wij gaan de komende 9 maanden doorkomen door onze medewerkers te vragen nog meer met de fiets te komen. En dat hebben wij gedaan door de fietsvergoeding te verhogen van 10 cent tot 25 cent per kilometer. En ook niet meer afgegrendeld op de eerste 10 kilometer, maar alle 10 kilometers van 0 tot waar je ook zou wonen.
1: Want hoewel vanwege de vakantie de drukte op de wegen nu nog meevalt, zijn de verwachtingen voor daarna een stuk minder rooskleurig.
0: Regionaal zal het veel drukker worden op de autowegen.
4: En daar moeten werkgevers iets mee.
0: Ja.
5: Muziek en informatie. Lunch.

en de temperatuur momenteel 25 graden in Hanningsveld van onze zender die 105.4 MHz FM in stereo. 1978 van de bekende schrijvers Nile Rodgers, Bennett Edwards geproduceerd deze plaat van Chic. En de plaat heet helemaal I Want Your Love. 10 voor 1, lunchweek op Merwe Radio. Tot 2 uur zijn we bij je met muziek en informatie. Heb je nog een verzoekplaat? Heb je wat nieuws te melden? Je mag naar de studio bellen. 0184-420488. Burn It Down, Shabuji en Leon Bridge, de nieuwe single.

Ja, nieuw werk hier in het programma Lunchweek. Soms vraag ik wel eens AI. Vertel eens wat over deze plaat van Shaboozy en Leon Bridges, Burn It Down. Nou ja, wat zeggen ze dan? Een country hip-hop artiest Shaboozy en de traditionele soul- en R&B artiest Leon Bridges. Het nummer is afkomstig van het concertalbum The Outlaw, Jerry Lee en Other Western Tales. Is een wraak op geïnspireerde track met de sfeer van een filmische spaghetti western. Vertelt AI even tegen me. Ben je nog op zoek naar een goede tweedehands boek voor de vakantie? Giessenburg vandaag. Wie op zoek is naar een goed boek voor de vakantie, kan op zaterdag 1 augustus vandaag dus terecht bij de tweedehands boekenverkoop in de Rank aan de Dorpstraat 55 in Giessenburg. De verkoop is vanmorgen om 10:30 gestart en duurt tot vanmiddag 3:30. Nu we het toch over boeken hebben, afgelopen weken verscheen Gesnapt, een thriller in eenvoudige taal voor jongeren die wel van een spannend verhaal, maar niet van moeilijke of dikke boeken houden. Gesnapt is een uitgegeven door uitgeverij Eenvoudige Communiceren en vertelt het verhaal van de 14-jarige Torben die via Snapchat wordt benaderd om wat klusjes op te knappen. Bericht is na te lezen via het Kompas. Het boek Gesnapt is bij iedere online boekhandel te bestellen. Ja, door de droogtesituatie in de riviergebieden houdt het wat momenteel steeds aanhoudt. Hoewel de regen van afgelopen zondag kortstondig verlichting bracht, zorgen hoge temperaturen de afgelopen week en ook de komende week voor veel verdamping in dalende rivierafvoeren. Voordat de vraag naar water groot blijft. Daarom voert Waterschap Rivierenlanden volop water aan. Verhoogt het waar mogelijk de waterstanden en wordt watersystemen maximaal gevuld. Zo bouwen we aan een buffer om de gevolgen van de droogte de komende periode zo goed mogelijk op te vangen. Al dus Waterschap Rivierenlanden.

Zo, het is inmiddels bijna 1 uur geworden. Ik denk dat we nog zo'n 1 plaatje kunnen draaien voor het nieuws van 1 uur. Ik zal even een bakje koffie bij pakken. Mijn broodje opeten, mijn lunchbroodje. Heel simpel hoor, een wit bolletje met kaas en een plakje komkommer. We gaan lekker disco, Wakefield. Tot zo, na het nieuws van 1 uur. Think of you.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
6: Dit is Merwe Radio.
0: We zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met nu lunchbreak.
7: Weekendhit.
8: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch...

Ja, Lunch bij Weekendit. Je hoort het wel, te komen in Amsterdam op deze muziek. Zonnebank is opvallend opvolger. Een single van het Amsterdamse feestduo Ray en Beer. Nou, een eerdere virale internethit Fluitje bewijzen duo Ray en Berend met deze zomerse feesthit een blijvertje te zijn. In de Nederlandse volks. Popscene.

uurtje lunchweek. Nog een uurtje eraan tot een 2 uur met muziek en informatie uit de regio. Dat uiteraard van de streken beroep. We gaan verder met muziek. Wie kent haar niet? Sera uit Sliedrecht. Ze heeft voor de Pride Amsterdam een speciale plaat uitgebracht. Girls Who Like Girls. Vorige week al gedraaid. We gaan hem gewoon lekker nog een keertje draaien. Tot 2 uur lunchweek op Merve Radio. Goedemiddag.

Dat was een hit in 1983 hè, van deze Amsterdamse rum. Ik krijg een berichtje, de jager stopt nog alsjeblieft met al die Amsterdamse rommel. Nou, drukwerk was dat uit 1983. Ging over een fictief meisje. Marianneke was dat. Nou ja, dit komt niet uit Amsterdam hoor. Nee. Legendarische soul-icoon Barry White heeft deze groep opgericht. Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. 14 minuten overheen. Goedemiddag. Je luistert naar Lunchbreak op Merwe Radio. Straks nog lokaal nieuws uit Sliedrecht en Hanningsveld. Dus blijf lekker gezellig luisteren. I'm so glad that I'm a woman. Ik zeg het nog een keer. Love Unlimited.

0: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.
1: Door de aanhoudende hitte is het extreem droog. Zo staat het water in de rivieren heel laag en dat heeft ook gevolgen voor de biesbos. Zo zie je deze dikke laag algen.
2: Flap is een ander woord, dat zie je ook gewoon in de Zuid-Hollandse polders. Die profiteert eigenlijk van zuurstofarme of zuurstofloos water. Ja, en dit water is maar een paar centimeter diep. Het is straks weer 36 graden. Dan zitten ze juist, die algen, ja, die profiteren daarvan. En iets verderop de waterpest en allerlei andere waterplanten. De natuur profiteert daar wel van. Dat is een voedingsbodem. Heel veel dieren zetten daar hun eitjes op af. Denk aan libellen en waterjuffers. Maar vooral de mens moet eraan wennen. De natuur, die kan in de bies wel eens omgaan met afwisselingen. Maar de mensen moeten vooral wennen aan ondiepe kreken. Eigenlijk een beeld wat je door de hele biesbos ziet. Alle kleine en middelgrote kreken, zoals deze, waar je normaal met een boot prima kan varen. Ja, die zijn nu niet alleen ondieper, maar het water is ook warmer. En dan krijg je een massale plant- en algengroei. En hier kan je eigenlijk niet normaal doorheen varen. Je maait alle planten kapot en daarnaast komt je schoenweg vast te zitten. Dan wordt het echt ingewikkeld. Dus dit soort kreken met heel veel algen- en plantengroei, die kan je nu beter mijden.
1: Bij de botenverhuur merken ze dat sommige recreanten verrast worden door de groene waterplanten. Af en toe loopt er een boot vast of raakt een schroef verstrikt.
3: Die telefoontjes die krijg je inderdaad ook, maar vaak met wat tips komen ze een heel eind. Dan hoeven ze gelukkig niet op de boot te slapen.
4: En wat zeg je dan tegen ze?
3: De peddel pakken en de boot los proberen te duwen. Of in het ergste geval uitstappen en duwen. En in hele extreme gevallen moeten we een keertje uitvaren. En dan hebben we gelukkig hier zo onze sleepboot. En dan kunnen we ze altijd mee lostrekken.
1: Los van de algen moeten schippers sowieso letten op de lage waterstand.
2: En daarom zegt Staatsbosbeheer, met een kano kan je dit soort kreken prima bevaren. Maar met een motorboot, ja, vooral met hoogwater en dan vooral op de grotere kreken, dan heb je een leuk bezoek aan de biesbos.

0: Even voor half twee met de radio. Nog wat kort nieuws voor u. Dan gaan we even... We blijven even in Sliedrecht, want op diverse sport- en speelpleintjes verspreid door Sliedrecht worden vijf woensdagmiddagen tussen 1 en 3 de laagdrempelige sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Van een buikschuifbaan tot tikkertje en een touwtje springen tot badminton. Het is niet nodig om je vooraf aan te melden. We zijn nog, eens even kijken, het hebben al wat woensdag plaatsgevonden, maar 5 augustus is het hiervoor bij de studio bij Merwe Radio, Dr. Lange van Plein. 12 augustus aan de Boslaan. En 19 augustus in wijk De Griende, De Beugelaar. A27, transportbedrijven en zelfstandige vrachtwagenchauffeurs krijgen binnenkort een boete van €500 in de bus. Zij reden tegen de regels in over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Rijkswaterstaat zegt 567 overtreders deze week. Op camera melden dit bij het Centraal Justitiebureau Incassobureau JCIB. 96 boetes zijn verstuurd. De overige 471 volgen snel, meldt Rijkswaterstaat. Het negeren van de afsluiting van de Merwedebrug staat nog niet op de Europese lijst van verkeersovertredingen. Dus vrachtwagenchauffeurs met een kenteken vanuit het buitenland kunnen helaas nog niet bekeurd worden, meldt Rijkswaterstaat. De gemeente Sliedrecht gaat de SUSwacht de komende weken vaker inzetten op het burgemeester Winkelplein. Dit vanwege een toenemend aantal meldingen van overlast door jeugd en jongvolwassenen op het plein. De overlast bestaat onder andere uit luid schreeuwen, hinderlijk gedrag met auto's, scooters, voetballen tot laat in de avond. De SUSwachten gaan met de jongeren in gesprek over hun gedrag en hebben een signaalfunctie richting de gemeente en de politie. De gemeente neemt de meldingen serieus van overlast en zet daarom deze SUSwachten in hier op het burgemeester Winkelplein in Sliedrecht. Nou, heb je wat nieuws te melden? Je mag ons altijd een mailtje sturen. Dat is redactie@merwertv.nl. Dus nogmaals, redactie@merwertv.nl.
1: Het is even aanpassen, maar ik reis anders.
2: Als ik werk aan de Papendrechtsebrug.
3: Reis ook anders vanaf 17 juli. Bijvoorbeeld met de pont, trein, bus of waterbus. Bekijk wat voor jou werkt op zuidhollandbereikbaar.nl/n3.
4: Muziek en informatie. Lunch.

Ik ben ook al dus even draaien met Senna hoor. Op bezoek. Senna en Sven Versteeg. En de plaat heet Vuurwerk. Op dit ogenblik een groot hit. Half twee precies. De techniek van mijn radiobelden. Bertus Kraaienveld. Een oproep eigenlijk. Voor iemand die met een fiets iedere zaterdag fietst naar Jumours. Om een emmertje grond daar te dumpen voor de poort. Zijn fietstas is kapot van die beste man. Ja, niet van Bertus, maar van die beste man. En of dan een oproep wil doen of iemand een fietstas over hebt. Dus je mag even bellen naar de studio of mailen. Redactie@merve.tv.nl.

het wel, het is oud hè dit. Geschreven door Mick Jagger, Keith Richards van de Rolling Stones. Ze dachten nog even deze plaat aan de Surgeons, de tekst dan. Take it or leave it. Oftewel slikken of stikken in hun relatie dan. Goed, we zoeken dus nog steeds een fietstas. Of we zoeken, heeft u een fietstas over? Meld het even bij onze redactie. Redactie@manwetv.nl. Dan zorgen wij ervoor dat deze fietstas bij de beste man terechtkomt. Die iedere zaterdag een emmertje grond brengt. Om te storten bij de poort bij tegen het PFAS gebeuren. Is dat allemaal, hè? Ja, we hebben straks nog een reportage van de Stekenmulp. Dan gaan we even naar Dordrecht toe. Dus even deze... Lost Frequency, live it all.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: gebeurt altijd op het moment dat Jelle of Vinnie kijkt en ze zijn weg.
1: Koffielicious neemt maatregelen na een reeks brutale incidenten. Klanten vertrekken zonder te betalen. Bezorgers nemen koekjes mee. En er zijn zelfs bezoekers die achter de toonbank proberen geld te stelen. Daarom geldt vanaf nu een nieuw beleid. Lunchroomgasten rekenen direct af in de lunchroom. En op het terras wordt meteen na het eten of drinken betaald.
0: En dat is omdat...
1: Eten of drinken betaald.
0: En dat is omdat mensen gewoon niet eerlijk zijn. Het is wel vaker gebeurd, maar afgelopen week

0: afrekent, dan blijft je tafeltje openstaan. Waar voorheen konden we denken, oh, dan hebben ze wel gepind. En omdat wij doorgaans het beste van de mensen denken, dachten wij dat dan ook echt.
1: En Koffielicious is niet de enige die dit soort taferelen meemaakt. En speciaal daarvoor is er een Dordtse ondernemer-app.
0: Daarin sturen ze dan foto's rond van let op, deze gasten zijn bij ons geweest en die zijn vergeten af te rekenen, dus let op. Dit komt bijna dagelijks voorbij in de Dordtse app.
1: En niet alleen Fiona is geschrokken. Ook haar collega die een man op heterdaad betrapte.
2: Ik begon gewoon met werken en ik kwam binnenlopen. En ik zag opeens iemand achter de toonbank naar boven komen. Ja, in eerste instantie dacht ik, oh, die is hier iets aan het repareren. Of ik weet niet, ik had het gewoon niet verwacht. En toen dacht ik, nee, dit klopt niet helemaal.
1: En dat deed het ook niet. De man probeerde de kassa met hooguit 3 tientjes leeg te halen. En vroeg in paniek in gebrekkig Nederlands of hij een kop koffie mocht voor onderweg. Vee heeft snel haar baas erbij geroepen en die heeft het afgehandeld. Gelukkig goed afgelopen. Maar het raakt zelfs de vaste klanten van de bakery store, al deze incidenten.
3: Ik ben er heel verdrietig over. Ik kom je 2-3 keer per week en ik hoor het. En mensen die heel hard werken, de ondernemers. En dan wordt gewoon gestolen. En ze lopen zomaar je zaak binnen. Heel, heel, heel vervelend. Dus het is zoals het is. Maar ik blijf wel komen hier.
4: Ik heb gelijk honger gekregen. Je hoorde eigenaresse Fiona van Koffielicious. Over de problemen daar van mensen die niet betalen. Een reportage was dat van de Streekomroep 56 uiteraard. De redactie ervan. Andere korte berichten even, want de Merwedebrug is al verboden terrein voor vrachtwagens. Maar in augustus gaat de brug in de A27 ook 5 nachten dicht voor automobilisten en fietsers. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de brugklep. De afsluitingen zijn in de nachten van vrijdag 7, 8 augustus, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. En ook de weg is in een doordeweekse nacht dicht. Dat is op donderdag 13 augustus tot vrijdagochtend 14 augustus 5 uur. De GGD Zuid-Holland-Zuid trekt deze zomer en dit jaar na weer in door de regio. Van augustus tot en met november is de mobiele ontmoetingsplek op 12 plekken te vinden. Op weekmarkten, wijkpleinen en buurthuizen en tijdens lokale evenementen. Inwoners kunnen gratis en zonder afspraak langskomen met vragen over gezondheid, leefstijl en preventie. De gezondheidstour is de komende maanden te vinden in Dordrecht, Groot-Ammers, Oud-Beijerland, Zwijndrecht, Hanningsveld, Griesendam, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Meer informatie, kijk op de website www.merwetv.nl. Molenlander, oud-wethouder Maarten van Helden stopt met zijn raadslidmaatschap in de gemeente Molenlander. Van Helden werd op 1 april geïnstalleerd als raadslid, maar heeft zijn ontslag nu ingediend bij de burgemeester Segers. Van Helden was namens de partij Doe Mee Molenlander sinds 2023 wethouder in Molenlander. De politie in Dordrecht heeft maandag een verdachte aangehouden nadat hotelpersoneel in Dordrecht een tiental bank- en identiteitskaarten aantrof in een hotelkamer. Een deel van de pasjes bleek afkomstig te zijn van een auto-inbraak aan de Visstraat, gepleegd in de nacht van 25 op 26 juli.

Moet je even bellen zo snel mogelijk naar ons telefoonnummer. En anders gewoon even een mail sturen. Dan wordt het zo snel mogelijk geplaatst via onze mediapartners hier in de regio. Nog 12 minuten te gaan. Lunchbreak op Merwe Radio. Kok Robin, de klassieker. A promise you made.

Ja, de programma's gaan gewoon door op die 105.4 DAB Plus kanaal 6A. Via alle streams die momenteel aanstaan, staat er geen eentje uit, hebben gezien. Dus alles staat aan. Dag de tweeën. Het Rockcafé hier met de radio. Eén keer per maand zijn ze aanwezig. Wout Kraak en Astrid. Van Bellis tot het stevige werk. Dat hoor je straks tussen 2 en 4. Om 4 uur zit je ook weer klaar. Cassettebandjes opgestart. Bandrecorders staan aan. De versterkers staan aan. Opgegloeid. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Kortom, we zijn nog met diverse leuke programma's hier op deze zaterdag. Zo, we gaan nog lekker wat muziek draaien tot aan 2 uur. Ik moet hem even klaarzetten, geloof ik. Ja, hij doet het. 1983, Peter Koelewijn en zijn Rockets. Zomerradio 2026. Drijven soms van die lekkere klassiekers. Nou, wat mij betreft, tot volgende week.

0: woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Goedemiddag allemaal. Welkom bij Astrid Wout Rock Café. We hebben weer zin in een paar stevige plaatjes, Wout.
5: We staan te popelen eigenlijk om te beginnen.
4: Ja.
5: We konden niet wachten. We hebben daar buiten even gezeten. En wanneer gaan we nou beginnen eigenlijk? Maar ja. We gaan nu de aftrap geven.
4: Ja. Smashing Pumpkins?
5: Ja, is goed.
4: Disarm.

0: Zo, dat waren de Smashing Pumpkins. Volgende. Even kijken. Nee, we zitten verkeerd. De tweede. Hold Me Now van de Golden Earring.
1: Dat had ik net gezegd.
0: Het gaat wel vaker een beetje mis bij ons.
1: Nou, geeft niet.
0: Toch? Ik vind het niet erg. Doen we deze toch.
1: Dit is Lithium van Nirvana.
0: Lekker.

0: Is goed, blijf goed. Ik hoor mijn eigen bijna niet. Ja, nu wel.
1: Nu wel. Ja, en eerder dan verwacht, hè. Hij stond onder ons lijstje, ja. Maar...
0: Het is muziek, dus het maakt eigenlijk niet
1: lekker
0: uit.
1: Hey, Colton Eering, George Koismans. Hold me now. Je hebt hij in zijn eigen garage.
0: Ja, apart.
1: Opgenomen.
0: Ja.
1: Nou, luisteren.
0: We gaan er lekker naar luisteren.

0: Yes, dat was de Golden Earring.
1: Ja.
0: Volgende liedje, Megadeth. Op zijn Frans. A tout le monde.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ga maar luisteren, is lekker.

0: Yes, Megadeth. Wat vond je ervan, Wout? Want je had hem nog nooit gehoord. Vond je het een lekker nummer?
1: Ja. Doe dat weer niet, de mijn. Okay.
0: Nou, jawel hoor, ik hoor jou prima.
1: Ja, maar ik hoor mezelf niet. Nou.
0: Nou, doe maar.
1: Ik praat gewoon, Astrid, schijn mij te horen. Ja. Het volgende nummer is van de Brendos. En volgens mijn zwager is dat een Ierse band. Ik heb het niet helemaal goed nagekeken. Maar het gaat over een meisje dat gebruikt wordt door een vader. De jongen besluit haar mee te nemen naar Mexico en te trouwen. Als oplossing de Zulu Chin.
0: Goeie oplossing.
1: Ja, ik vind het goed.
0: Gewoon trouwen.

0: Ik vond het een geweldig nummer.
1: Ik vind het ook goed.
0: Klinkt lekker, je moet er even aan wennen. Maar,
1: ik ken heel de band niet, maar jij kwam ermee. Ik denk, nou, is dat rock, Astrid, zei ik. Nou, dit is wel rock, Wout. 100% rock. Volgende, ja. Ook rock, heb jij speciaal verzocht. Metallica.
0: Ja, Metallica, ik vind het zo'n goed nummer.
1: Until It Sleeps. Het gaat over zijn moeder. Die overleed aan kanker toen hij 16 was. Ja. Eigenlijk verdrietig.

0: Ja.
1: We zijn er weer. Hoor jij jezelf ook nu?
0: Ik hoor mezelf nu niet. Nee, het legt aan de microfoon.
1: Het en
0: jij
1: de
0: wel?
1: Microfoon.
0: Nou, dan doe jij het zo. Ik
1: word wel een beetje doof.
0: Had je nog wat te vertellen, Wout? Even kijken. Bruce Springsteen is de volgende. Toffe, dat was ook weer een nummertje van jou, hè?
1: Ja, die heb ik erin gezet. Daar zijn we allemaal een beetje fan van, mijn Bruce. Hij wordt wat ouder.
0: Okay.
1: Maar dit nummer springt er altijd bij ons even uit. En Tony is er ook een liefhebber van. En Jeffrey, ook toen.
0: Toen, ja.
1: En Monique. Zegt ze, pa, joh, zet Bruce nog eens even op, weet je niet?
0: Lekker.
1: En nou doen we het via die box van jou. Dus dan geniet heel het blokje ermee. Gooi het maar
0: even, heel de wijk.
1: Heel de wijk die geniet van
0: met
1: Bruce.
0: Met de bos.
1: Ja. Gooi het er maar even lekker in.
0: Bruce Springsteen. Ja.

0: Nou, Wout, het volgende nummertje, daar heb ik een grappig weetje over.
1: Greed.
0: Ja, daar staat het nummer heet With Arms Wide Open. De vrouw van de zanger belde hem op van, joh, ik ben zwanger. 15 minuten later had hij een heel nummer geschreven. Uit angst. Hij scheet in zijn broek dat hij vader was.
1: Oké, okay, ja. Wat heb ik er geglas van gehad?
0: Nee. Ik ook niet.
1: Nee. Ja, jij broek drie.
2: Maar jij
0: bent
2: moeder.
0: Ja, dat is anders.
1: En als vader sta je er op afstand bij te kijken.
0: Hè? Stond er bijna kijken naar. Ja,
1: ik vond maar niks.
0: Nee, en dan nog bang zijn. Nou, ja. Ik snap er niks van.
1: Nee.
0: Greed, with arms wide open.
1: Nee, we gaan er naar luisteren.

0: Nou, ik vond het nou geen panieknummer.
1: Nee.
0: Dat je...
1: Maar wel, het luistert wel lekker weg.
0: Ja,
1: voor in de auto het raampje open en een beetje rijden.
0: Ja. Riders in the Storm vind ik dan een paniek. Denk je niet?
1: Ik denk dat die van Tony afkomt.
0: Ja, dat... Dus jullie bandje toch?
1: Ja, wij houden erg
0: maar ik zie wel dat deze zanger is op 27-jarige leeftijd overleden. Net als al die anderen.
1: Erg jong.
0: In de lijst van 27.
1: Ja.
0: Nou, zonde man.
1: Er valt ook die Kurt Cobain onder natuurlijk, maar die was wat ouder ook, of niet?
0: Nee, die was ook 27. Oh, Amy Winehouse had je, Kurt Cobain.
2: Ja, ja.
0: Ik wou net zeggen, ja, er waren er meer. Hoe heet die? Heath Ledger. Dat is dan een acteur.
1: Allemaal jong, heel jong.
0: Ja.
1: Maar ondanks dat blijft het toch een mooi nummer.
0: Ja, van The Crow. Ja, inderdaad. The Doors. Riders on the Storm. Voor Tony dan?
1: Ja, voor Tony. Ze liggen wel te slapen, maar toch.
0: Ja, dat hoort ze dan.

0: Oké, nou, dat waren de Doors. Hey, de volgende is een gezamenlijke favoriet van ons.
1: Ja, ja, de Foo Fighters, ja, ja.
0: Hè, dat is, ik...
1: We zijn er alle twee best wel een beetje beeld van, hè?
0: Ik vind ook de zanger Dave Grohl.
1: Dave Grohl, ja, die kennen we.
0: Dat is natuurlijk een muzikale lolbroek.
1: Ja.
0: Ik zag hem van de week, zag ik hem bij System of a Down, had hij een meeting. Hij doet met Jack Black een hoop dingen. Het is gewoon een hele leuke sociale gozer in de Amerikaanse muziekwereld.
1: En een goede muziek ook.
0: Ook nog. En ja, dus Foo Fighters, de Pretender.
1: Nou, gaan we naar luisteren.

0: Yes, dat waren de Foo Fighters. Hey Wout, over favorieten gesproken. Ik was een meisje van 14 jaar. En mijn slaapkamer, dat had geen behang. Dat had geen gordijnen. Dat was helemaal Bon Jovi.
1: Oh, echt?
0: Bon Jovi in zijn zwembroek. Bon Jovi met de band. Bon Jovi kussens. Bon Jovi handdoeken. Joh. Alles Bon Jovi.
1: Een soort K3-fan, want die waren ook helemaal
0: alleen
1: maffer.
0: Alleen van Bon Jovi.
1: En nou. Het is niet verkeerd om dat te doen. Want
0: ik draai hem eigenlijk bijna nu nooit meer.
1: Nee, wat,
0: het is een beetje veranderd, maar...
1: Volgens mij komt die Beyond vandaan, volgens mij.
0: Deze is bij jou vandaan, hè? Ja ik, maar ik vind het wel leuk om weer een keer te luisteren.
1: Nou, dan gaan we er nu weer naar luisteren.
0: Hey, en het liedje gaat over een kater na een vreselijke bruiloft.
1: Echt? Wil je even mee praten?
0: Ja, nee, ik heb geen vreselijke bruiloft. Ik had wel een vreselijke kater, maar geen vreselijke bruiloft. Wasting of sitting here, wasted and wounded, at this old piano.
1: We gaan er lekker voor zitten.
0: Lekker.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Yes, daar zijn we weer.
4: Zijn we weer een tijd geleden.
3: Ja.
4: We zijn weer op de
3: Astrid
4: radio.
3: Astrid en Wouts Rockcafé. Geen hits, maar Heddy met gevoel.
4: Juist, je zit er helemaal in bij.
3: Lekker, hè? Ja, dat helemaal is de jingle. Hè? We hebben nog een jingle, die moet er nog even ingemonteerd worden een keertje. Hey, en Heddy met gevoel. Wij doen natuurlijk altijd een beetje weetjes over de bands. Ik heb een heel grappig weetje. We gaan zo beginnen met Rammstein, Doe Hast. Maar wat zingt hij nou? Doe Hast. Dat betekent... Jij haat, maar dan zegt hij in één keer... Doe hast. Het is een woordgrapje van de zanger. Niemand weet dit. Hè? Iedereen loopt altijd, ga je mee te blaren.
4: Maar wij wel nu.
3: Maar hij zingt eigenlijk doe hast.
4: Wij weten het nu ook.
3: Ja, dus komt-ie.
4: Gooi het maar erin, Theo. Ja.

0: dat was lekker rood. We hebben even een videootje opgenomen, stiekem.
1: Ja, dat mag niemand weten.
0: Even gehadbanged hebben we.
1: Maar de intro is al goed van... ik hoorde net een stukje, waar gaan we het over hebben? Over David Bowie.
0: Ja, ja. Die wil jij zo graag draaien.
1: Ja, ik vind het elke keer weer... Als ik die tune al hoorde, ik hoorde net al een klein stukje met Theo.
0: Ja?
1: Hero, ik vind het gewoon... Ik krijg er altijd kippenvel van die man.
0: Mooi man. Ik zie ook dat hij na zijn dood pas... Dat dit nummer eigenlijk pas een hit werd.
1: Ja.
0: Dat is ook wel apart.
1: Ja, wie weet dat ze over ons ook nog spreken, als we er ooit niet
0: ik
1: meer zijn.
0: Ik denk dat onze programma ook een afgelopen niet meer zijn.
1: Die Astrid
0: en vroeger was alles was beter, ja precies.
1: Met het man van de techniek Theo erbij, hè? Ja. Dan lullen ze nog jaren over ons, ja.
0: Ik weet zeker. We gaan luisteren naar David Bowie, denk ik.
1: Heerlijk.

0: Nou, David Bowie.
1: Hebben ervan genoten, hoor.
0: Was weer lekker. Hey, de volgende Nirvana, jouw bandje natuurlijk.
1: Jawel, nou ja.
0: Ik heb even research gedaan.
1: Research?
0: Dit nummer, Lithium. Achter de schermen sloegen die gasten alle gitaren aan bonken. Daar er was geen houden aan. Hun waren helemaal gek.
1: Dat heb ik regelmatig van onze zoon gehoord.
0: Hebt hij dat ook altijd? Ja, had hij dat ook altijd gezegd? Het schijnt één grote bende te zijn.
1: Hij won dat werelds.
0: Ja, dat snap ik.
1: Hij won dat schitterend.
0: Ik vind het zonde, maar goed.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, laten we maar gaan luisteren naar die herrie.
1: Maar luisteren naar de Lithium van Nirvana.

0: Lekker Nirvana.
1: Zoals altijd gezegd.
0: Maar wij hebben geen gitaar kapot geslagen. We hebben het netjes gehouden.
1: We hebben het netjes gehouden. Ja. En we zeggen er altijd bij, ik hoor nog steeds de kreet. Stof uit de speakers.
0: Ja, hè, dat was de kreet.
1: Bij kraak voorkwam er vandaan.
0: Je mag hem wel even één keer doen.
1: Wat?
0: Stof uit de speakers.
1: Stof uit de speakers!
0: Kijk, lekker. Nou, de volgende grapje is ook stof uit de speakers. Secret Lovers, Skunk & Nancy.
1: Nooit van gehoord.
0: Dat is een mooi band.
1: Echt? Ja. Beginnen met de
0: viool. En een vrouw zingt erin.

0: Zo, was lekker, Skunkerdensie. Jij kon het niet, Wout. Wij hebben toch een beetje, we hebben toch een generatiekloof.
1: Ja, wel.
0: Niet qua smaakmuziek.
1: Nee.
0: Maar dit is wel wat nieuwer, 90's. Hè? Jij bent meer van de 70's, 80's rock.
1: Precies.
0: Dus dat is wel een goede combi dan.
1: Maar buiten dat heb je een middelstem.
0: Ja, daarom.
1: Dat heb jij net gezegd. Dus
0: ik ben meer van de 90's, hè. De ja, 90's rock. Ja, ja. Hey, en volgende nummertje, Manic Street Preachers. Chris Martin van Coldplay.
1: Ik,
0: ja. Dat was zijn lievelingsnummer. Die heeft hij ook heel vaak op zijn eigen concert heeft hij die gecoverd. Dus The Everlasting van de Manic Street Preachers.
1: Ik ga daar graag naar luisteren, want ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Mooi nummer.

0: waren de Manic Street Preachers. Wout, deze kon jij niet. De volgende ook niet, hè?
1: Nee.
0: Ja, we gaan hierna gaan we weer een beetje richting jouw genre. Ja. Maar voor nu doen we even Nothing But Thieves.
1: Oké.
0: If I Get High.
1: Geen beetje?
0: Nee, niet echt. Nee.

0: Nothing but Thieves. Hey, luister, nou gaan we jouw genre doen, Wout. Maar ik heb een leuk weetje over deze band. The Talking Heads, Psycho Killer. Toen het nummer geschreven werd, hebben ze het niet voor zichzelf geschreven, maar ze waren aan het fantaseren dat Alice Cooper dat zou doen. En dan met zo'n soort horrorscenario.
1: Ja, ja.
0: Maar het is er nooit van gekomen. Ze hebben het zelf gezongen. Talking Heads, Psycho Killer.
1: Maar het kwam wel bekend voor. Het draait.

0: Ja.
1: Dit was geweldig.
0: We
1: hebben nog privéopnames gemaakt. Dat is voor onszelf. Het ziet er echt gelikt uit.
0: Ja, dit krijgt nog een staartje, Wout.
1: Dat krijgt een staartje. Ja. Ja. Wie weet, in de toekomst, je weet het maar nooit.
0: En ik barst van de weetjes deze keer. Want het volgende nummertje is van de Peppers.
1: De Peppers.
0: En het nummertje was ook niet bedoeld om te schrijven. Dat komt uit het dagboek van Anthony Kiedis, die er een beetje doorheen zat. En dat boekje is per ongeluk gevonden.
1: En daar is dit nummer uit geboren?
0: Ja.
1: Oké, nou mooi.
0: Under the Bridge.
1: Gaan we luisteren.

0: Heerlijk nummer. Hey, Wout.
1: Lekker. Hallo.
0: Wat gaat zo'n uurtje snel?
1: Ja, het vliegt een uurtje. Het lijkt wel een half uur, maar ik heb er wel weer van genoten.
0: Daarom. We zijn
1: een hele leuke uitzending. Nog een beetje gek met elkaar gedaan.
0: Ja.
1: Fotootje genomen. Dus ik ga weer voldaan weer naar huis.

0: Dat vind ik fijn.
1: En is daar nog een leuk nummer?
0: Ja, en ook weer met een weetje. Want dat is natuurlijk wel het uur van de weetjes. Pink Floyd, Walters. Die stortte in tijdens een concert. Die heb stijf van de pijnstillers. Heeft hij daar een heel concert gespeeld. Als een hele oncomfortabele roes, zo noemde hij dat. Ja, daar is ook het nummer op gebaseerd. Dus uncomfortably numb. Oftewel, helemaal koekoek heeft hij
1: dat nummer gedaan.
0: Dat nummer, nou, een heel concert staan spelen. En daarna heeft hij dit nummer geschreven.
1: Oké.
0: Laatste nummer.
1: Mooi verhaal.
0: Tot de volgende ronde, luisteraars.
1: Tot de volgende keer. Ja, het is weer om. Maar zeker tot de volgende keer.
0: Top.
1: Doei.
0: Doei.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.

0: die dan?
1: René van Wijngaarden.
2: My mommy rocked me in the cradle.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ach, wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijne opener van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Je hoort de Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Even, ja, echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het, ja, het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend, ik zou zeggen, here we go.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Greyhawk and Olaf Bazoski, AC Slater and Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype and Tita Lau, maar ook de Trackmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
2: On Fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases. Ze liggen

You got to show me a little. You got to give me.

Saintfall was dat hier en respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette platen gesproken, Greyhawk met Olaf Bezoski. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoor je ook nog. En Distilled Feelings, de remix van Lila en Oscar O. Het weekend is aan, dit is de On Fire Radio Show. Wil je reageren, stuur ons gerust even een e-mailtje, altijd welkom. onfireradioshow@gmail.com, dat is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com voor alles wat je kwijt wilt. Wally heeft een waanzinnige

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoorde je hier in On Fire. Ook nog Wally, Nederlander Records. En The Killers, anyway, die heet Runaway. En die is een geremixed reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show. Zet hem even harder voor deze, want och, deze is lekker. Allen Radio en Dompe, hier zijn ze met Moa.

No voice, just movement. But sound.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Are you ready?

Ja, ja, zo kloppen we toch weer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoorde D-Shake en die andere, geen ja, maar My Heart.

0: beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Bezoski, AC Slater en Lock & Load, Spinach, Guy J, James Hyde, Tripmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel.
0: On fire.
1: Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
0: Erwin van der Bleek is on fire.
1: Laat hem staan voor heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Diron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Je suis

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai?
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht.